0: Ook maar kan het je dan. Weet maar dat je het eindjes de tax kan de EOS ziet. Zij en dan is de meest genoeg dat je het wat mag stoken, maar ik heb goed gewapen. En je zei, maar men, ik heb juist een oog weet en niet te mij. Schat dat je school, ik heb schoon, ik heb ooit het bij jou ook. Maar men, je dat je moet smaken, ik heb iets te. Jadi aku sekolah no best dah cakap. Okay, wes ni aku sekolah itu kan dajun. Okay, aku nak nak head up sekolah jadi dah tak sekolah head up sekaja. Sekolah tu sekolah jadi mak ayah mamen ayah jadi jemut semak ayah jadi aku sekolah no best dah cakap itu. Ook dat je bij women die is minst, je kunt dat je nooit zeggen. En die is zeggen, als je de jongens kunt, dan is het 100% kans, maar je is te moed. Zo kan je, maar men, je is goed op het ogen, je is ook, je bedoel, je zet je bij je ooit stil. Maar dat je het iets deed, dat je kunt ook, je doet het je kunt dat je nooit zo zelfs, je kunt de jongens kunt. Maar men, je is goed iets stil, je is goed.
1: Agni Bruce Lee George, Agu CPC North, Gunstamak.
0: Ook maar ga het dat wit wel dat ik je heb zich zei dat ik is spits zei en dus en dat wat je is gaan dat ik nooit van die stemmen gewicht en hij wilde dat check Canada. Ik ben dan dus zei ook al niet zo ten dat dan om in bege spits dat je dat zo nog gaan we hier nooit gaan ook en dus zei dus ik ga zei nu nog wat hij deed ga je dan nooit. Jag kan inte ta här. Bäckstå och mina här bäckstäm där hon är ska i Schweiz. Det är så att jag kan ta här. Jag stod som av skväll. Jag hittar mig att jag såg Kanada gav jag här. Jag bytte på ett tag. Jag nu jag här. Vi svär en och gajsen jag det. Jag här. Nunavikt akt. Gämma gå här. Vi svär en. Jag har en skumman gajsen jag det. Nunavikt. The land claims agreement. I'm gonna go ahead and most of it's go ahead. I'll schedule here, see here, and none of what they think that's what I might be somewhat that's Canada. Okay, but I have, I mean, go with that. No, I have, oh, I have big stuff. I mean, I have them that only sauce guys, sweets, it's still that. So, never know. I got a week, they're not. Princess Elizabeth, I'm going to go to Europe, I'm going to go to Canada, I'm going to go to Sicily.

ook maar ga je dat weet maar dat je dan dus die tekst kon de US dit en dus kan maar ga je dat is kijk je ga je nog tegen nooit kan maar gewapen je ga je nog tegen nooit zeggen dat dat zou iets weet maar niet stom hij wat maakt het toch kan maar ga je kun je wapen ga je en dus ga je mannen hij iets stels dat de moon maar ga je dat de geschonden best dat ga iets stel iets stel hij dat is kijk je ga je dat geschonden ga iets stel mannen ook ga je iets minst niet eens iets stel dat je dan ook wapen je ga je nog tegen nooit zeggen dat je dus ga je geschonden

0: Ook maar kijk, dat weet ik maar te goed zo. Precies, dan is het nog kan dat je ooit ziet zo. Onnist maar, mistjes niet zo. Als ga je bij God doen, Canadian Firearm Safety Course zo. Goed is goed. Het is goed om morgen te doen dat je arbeidstijd daar je best tegen je. Ook als je een zie zo, die doet hem nieuw bij course. Ook ga je min, ga je goed dat je het goed doet tegen je. Dat je niet zo, die is klas daar bij bestel de pingen dat je bij Chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba chyba
1: I'm going to go to the next one.

Why do you reckon so? And I speak then my Belgian dish, say all guy and their dish again. I'm going to the with my dogs. I have fish joy is bombing no cog on that you sit. Say, would any stomach go with then? I have what Max so technology. I had a dot go. I had eels. I had a banana rich dog. I'm you matsion. I don't know that bombing that I and you saw sort dog. I don't call your regional suicide prevention conference. Would I big shab discussed it? Get the dogano. I had a poor business there. Be him again. Next shab. I had discussed it. I had what Max. Ook min mag dat je wat mag stoten maar mijn nano guide stel je traditional gathering guide en dan dat maar mag een hou je iets stel guide en de houten docks wat niet nog nieuw discussie dat je zo beter kan opbieden mag niet zo discussie dat je op publiek zet ook dat min je chess bit je ook nog een dis je zo beter kan op je ook een nee en stem dan nog niet aan het toe je het mamuida en dit kan de menstukt ga voor George ga je bij hem ga je bestel schap discussie dat je schud dan ook aan de ook hoe dan mag je min je chess bit je genoeg dit Eu este niben medon, I had the toch gogo, I medon, that medonots go snidots, nistono chiscosa, be him again, nistono nyan chiscosa, I has medona non the chessibits. Ok, min mago da women g, I have no nistono nisti, nistono nisti. Just cost the diagonal I had in Stunanots with that old factory. Be him again, he's just cost that I will probably since that. Okay, that was kind of a shagonotanots. I am, Skundo Ashtonastano. I had Bego when I had a Nibust Moyo Gayo, Odega, a Board of Compensation, Gagashin Gadets. I got Mammy Buddha. I don't know. I was kind of a shield, Scotchet, Nibust Mod. I'm gonna go ahead at the Ashtonastago. I was. Kanish eel, Jay, and those subjects cost there. Should do degano? With that, the pigan had good to be degano. Be him again, Yanano the pigan. Hook, Ojit, I have a Skaganish Minor Sports Association. I don't know, Jija, I have Bumbuhitado, I had Invitational Minor Kirk Softball Kirk Fast Pitch Tournament. I'm going to go ahead, Dom Hogunotra, I had Dohan, I had Jamie Donalds. I had Stabitagano, I had Behemag and Yishab Giscosadesh with the Madonano. Ok, min av det var skagenes ikke noe at det UMI og en gis en du har sått og jeg har mye bedan det var skagenes og jeg sitter i den annars begge sted og jeg har sått og I'm going to go to the house. Ook min mag dat was kijken is ja gewoon hij jij daar moet echt niet zijn was kijken ga dat en jij schap die schotse daar hij dat is een gathering place hij kan daar zijn de pigen hij het zo betekenen om de nakwa ga hij zo is dat hij moet denken om de schap waar hij was kijken is gewoon dat genoeg en dat was kijken is ook een soort van jij hij is samen genoeg zo ga hij schat die hij kan nu nog je gewoon hij de jongen de ook min mag dat hij was kijken is gewoon door die zij was kijken is de beetje just ook dat dat stoei dag aan wie dan ook al is gewoon bepaalde en stoei na nooit niet zo niet eens kost dat op hoe business is goed en stoei na nooit bij hem eigenlijk niet zo niet zo zij is goed door dat nog al AGA ook in mag dat hij Nemskats is gewoon nog tegen ons hij en stoen aan nog aan de old Nemskats bij hem hij niet zat bij hij is kostte is goed daarna is goed daar nog aan de ook hoe dan mag hij misschien niet is gewoon nog tegen ons gewoon hij dat hoe hij mij ook al misschien niet te maken kan mag hij dat dat squad dat hij te maken kan mag hij big stel dat iets te doen ziet hij het Higginsets. Ook goed, ik heb

Ook maar ik had je dan. Weet je wat ik had? Ik had eindjes detox van de USC's. En dan is de meeste genoeg te hebben. Wat maakt het ook? Maar ik had goed wapen. En die zei, maar men, ik heb. Just an old written piece my hair. So the disco I have scone, I have old Jabaja, okay, my man said the Jamuts mug, I had each term. Jed scone no best at Scott. Okay, where's Nyan Squid Stog on the John? Okay, I'm gonna head up scone jet the Dictax score, I had Dubskaja, I had Scudok scone, I am Dubskaja, Yamaka, I am my man, I had Jed Jamuts mug, I had Jed scone no best at Scott, it's still mean top scone, where's Nyan Jit dead gone the John. Ik heb het gevoel dat ik hier in de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de Ik heb het gevoel dat ik hier in de buurt van de muziek ben. Ik heb het gevoel dat ik hier in de buurt van de muziek ben. Ik heb het gevoel dat ik hier in de buurt van de muziek ben. Ik heb het gevoel dat ik hier in de buurt van de muziek ben. Ik heb het gevoel dat ik hier in de buurt van de muziek ben. Ik heb het gevoel dat ik hier in de buurt van de muziek ben. Ik heb het gevoel dat ik hier in de buurt van de muziek ben. Ik heb het gevoel dat ik hier in de buurt van de muziek ben. I have Usas with the musician. Okay, what's that? By the way, but I had that disco. I had a Scott Scott. I need to know now that it's dead on the journal. Okay, I had Nisto no good house. I had that the tax. The Pscaja is not taking much. I have my men. I have the Yuxcon. Nisha, my guy has good still on the journal. Okay,